leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ach, laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar.

0: Riezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De 36-jarige Gwenda Willems uit Houthalen heeft een minuut extra mogen winkelen in een supermarkt in Zonhoven. De actie maakte deel uit van de viering van het 10-jarig bestaan van de winkel. Gewapend met een vooraf opgesteld plan snelde ze langs de rekken met wasmiddelen, shampoo, keukenpapier en pampers. Na exact 60 seconden moest ze naar de kassa. De buit had een waarde van ongeveer €230. Volgens Gwenda ging de tijd veel sneller voorbij dan ze had verwacht. Steeds meer Limburgse scholen organiseren deze zomer een zomerschool. In vergelijking met vorig jaar openen 10 extra scholen hun deuren tijdens de vakantie. Vooral in Sint-Ruiden groeit het aanbod sterk met 5 zomerscholen tegenover 2 in vorig jaar. Leerlingen kunnen er extra ondersteuning krijgen voor taal, rekenen en spelling, gecombineerd met sport, spel en uitstappen. Ook scholen voor buitengewoon onderwijs stappen mee in het verhaal. Volgens de directie is er duidelijk vraag naar extra begeleiding tijdens de zomervakantie. Vandaag blijft het overal in Limburg droog. Er zal ook regelmatig ruimte zijn voor de zon. De temperatuur komt uit op een maximum rond de 20 graden Celsius. De wind waait nog altijd matig uit het westen en kan wat killer doen aanvoelen.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

neem een sigaret. Ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van opzij.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: verwonden ook twee kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een tweede ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Dat was Donna Summer en Could It Be Magic. En voor de bijgelovigen onder ons, gelukkig is het vandaag zaterdag. Want het is vandaag de 13e. Als die op vrijdag gevallen was, dat was al veel erger.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Maar ik heb hier wel een zwarte kat in de studio zitten en ik zit onder een hoefijzer, dus het kan compenseren. Goedemorgen trouwens, welkom in een van de laatste vakantieafleveringen van deze Espresso. Met weer veel muziek van The Ventures, van de Bobby Sox, van Rex Gildo en van Brenda Lee.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

snelweg E403 in Isegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten.

0: Milan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

bekender dan bekend, vooral in het milieu van de liefhebbers van Golden Oldies. En waar kunnen die beter terecht dan hier bij Radio Ludo en Hitwaarders? En we gaan er zo te horen een feest van maken, Let's Have a Party, Wanda Jackson. Ooit het liefje van Elvis Presley, toen die nog zo goed als onbekend was. Straks ook een paar onbekenden hier bij ons, maar laten we Jerry and the Pacemakers nog eens van het stal halen. En die hadden beter dan wie door dat je af en toe een klassieker moet opduiken en die dan een grondige opknapbeurt meegeven.

Sherry and the Pacemakers, Jambalaya. Dat vanuit Radio Ludo Studios. Sinds kort liggen die aan het Hemelrijk in Hartje Hasselt. Inderdaad, we huizen voortaan in het centrum van onze Limburgse hoofdstad. We hebben intussen ons team ook uitgebreid met Karen de Grijve en met Antoine Derksen. Dat is nog maar het begin, want we gaan stellen ook een eigen redactieploeg op het getouw zetten en ons toespitsen op belangrijke events in onze provincie. Blijf ons op de voet volgen, dan hoef je ook niets te missen.

is Mr. Postman, een song waarin Warren Holland een hand had. Hij schreef dat nummer samen met nog vier andere songwriters en speelde het door aan de Marvelettes, die er in de nazomer van 1961 een hit mee scoorde. 2 jaar later op LP gezet door The Beatles en nog eens later door The Carpenters, die er op hun beurt een meer dan clean versie van afleverden. Ik ga er even de stekker uittrekken, want zoals dat betaamt, hoor je als DJ, en dan denk ik terug aan vroeger, een slow te draaien. Naar die uptempo-nummers. Meegepikt is dit van de Franse hitlijsten Marc Hamilton.

Nicole had in haar tijd keuze zat, ze was heel populair. Maar ze wou alleen maar bij die ene zijn haar uitverkorene, al denk ik niet dat Dusty Springfield toen eerlijk toegaf dat ze lesbisch was. Dat kon en mocht toen nog niet in die tijd. Ze moest figuurlijk nog even in de kast blijven. I only wanna be with you. En als ik jou was, koos ik voortaan alleen nog maar voor Radio Ludo. Er zijn zelfs luisteraars in het Antwerpse die ons intussen verkiezen boven hun eigen Antwerpse zender, die ik even niet bij naam ga noemen. Deze jongens wel. The Drifters. Yes,

0: Drifters en zo'n uitnodiging kan je moeilijk van de hand slaan, Dance With Me. Je kan dat makkelijk op de muziek, op deze muziek van Jerry Lee Lewis, die zich niet te beroerd vond om ook eens een eentje buurt te gaan spelen, zoals hier bij zijn toen al overleden collega, The Big Bopper.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I

0: kantklossen zoals ze dat in de 17e eeuw al deden in het Franse stadje Chantilly. Vandaar de titel Chantilly Lace. Jerry Lee Lewis, zoals ik al zei, oorspronkelijk werd dat nummer op plaat gezet door The Big Bopper, die samen met Buddy Holly en Ritchie Valens omkwam tijdens een vliegtuigongeval. Ik heb er mijn koffer bij gehaald, waaruit ik een tweetal singeltjes selecteer met de bedoeling ze wat uit het vergeetboek te halen, maar eerst wat promotie voeren voor The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Well, since my
1: baby left me. Elvis Presley, he changed the course of music history. He was the 1950s. Now in a new box set, all of his recordings from that exciting time are captured as never heard before, thanks to modern technology. Join us for a one-hour visit to those new tapes, including some never-before-heard performances when we present Elvis, the King of Rock and Roll, the complete 50s masters.

inderdaad snel uit het vergeetboek gehaald Winona Carr. Till the Well Runs Dry, met daarvoor Jay and the Americans, Some Kind of Wonderful. Dat was voor velen het geluid, die sound dus, van menige doo-wopgroep. Je had een leadzanger, vaak een tenorstem, met eraan gekoppelde vocale begeleiding van een zware basstem. En denk daarbij maar aan de Platters. En die basstem, nou, daar draait het in dit liedje om.

Johnny Cymbel met een parodie op de altijd aanwezige basstem in zijn doo-wopgroep Hey, Mr. Bassman. Wie ook graag laag zong was Pat Boone. Die had maar één verlangen en dat was zingen zoals zijn groot idool Bing Crosby. Bing had een warme baritonstem en Pat wou vaak zo dicht mogelijk in de buurt daarvan komen.

Een paar weken geleden nog gedraaid in de versie van Creedence Clearwater Revival, hier nog eens over gedaan door The Beach Boys, Cotton Fields. Over deze meneer kan ik niks vertellen, want die bestaat zelfs niet, is een 100% AI-productie onder de naam Dream Jukebox. Maar retro klinkt het wel, zelfs meer dan dat.

gedaan, mag er best wezen. Dream Jukebox, Meet Me, Where the Tail Fins Shine. Auto's in de jaren 50, zoals Chevrolet, Buick en Mercury, hadden zo'n vinachtig uiteinde, met erin vaak de achteruitverlichting verwerkt. Daarover ging dat liedje. Een song nu, die in 1962 opdook in de Amerikaanse charts. You Better Move On, dat snel werd opgepikt door de Rolling Stones, George Jones en Mink DeVille, maar oorspronkelijk op plaat gezet en geschreven door deze meneer, Arthur Alexander.

Arthur Alexander, You Better Move On. Ik moet ook voortmaken, want ik wil kosten wat het kost deze singles nog draaien. Zometeen Neil Sedaka met een liedje dat ik van een van zijn albums uit de jaren 70 meepik, met vrouw Petula Clark en haar versie van de Sedaka-klassieker Calendar Girl.

1975 kocht ik bij platenwinkel Govaerts op de Botermarkt in Hasselt de langspeler The Hungry Years van Niels Sedaka, met erop Baby Blue. En 11 jaar later was ik maar wat blij dat in Duitsland een zangeres was opgestaan als Juliane Verding. Dat was nu eens eindelijk geen doordeweekse schlager, maar wel de betere Duitsstalige muziek.

Juliana Veerding met wat haar grootste hit Stimmen im Wind. Ik sta met een halve voet klaar om in de richting van mijn discotheek hiernaast te stappen om daar een volgende stapel platen op te wikken voor nog een uur Hitwaarders. Ik ga er de tijd voor nemen en ik leg nu al twee singles klaar hier vlak voor me. Er is alvast Boudewijn de Groot.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan.

0: het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten, brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Ja, dat is geen gezicht. Je zou me hier moeten zien hangen. In een soort vleermuishouding. Compleet ondersteboven, net zoals Diana Ross in Upside Down. Nog altijd actief en on the road onze vriend Gilbert O'Sullivan. In de maand juni treedt hij een keer of vier op en ook

Nog moet ik snel kijken hoor. Nog één keer in oktober. Oké, geen overvolle agenda, dat wel. Maar zo blijft de man in de running. En op hoge leeftijd is dat het beste dat je kan doen.

Jawel, ook dit was een hit, weliswaar een van zijn laatste. Ooh, baby, Gilbert O'Sullivan. En heeft die baby een naam? Jawel, ze heet Precious Wilson. En was ooit leadzangeres van de groep Eruption. Maar ook in haar eentje kon ze haar mannetje staan. Of moeten we zeggen, haar vrouwtje.

Je voelt je bij haar thuis, zo te horen. Hè? Bij haar mag je uithuilen. En dat wel tegenwoordig, hè? Mannen mogen dat. Hè? Bij hun vriendin uithuilen. Cry to me, Precious Wilson. Toen ik de nu volgende single voor de eerste maal hoorde, was ik daar zo weg van dat ik meteen naar de platenwinkel trok en me die ook heb aangeschaft. Ik draaide niet zo vaak meer, dus ik denk dat de kwaliteit nog wel zal meevallen. Er is Jimmy Helms met een aanbod dat je moeilijk kan afslaan.

zo'n lekker stukje doo-wop. Dat gaat er bij ons in het weekend in. Zoals, ja, zoete koek, zeker in het waar. Dus The Caprice, Morse Code of Love, een morsetaal in de liefde. Dat is geen taal om te morsen, hè. Je weet wat ze bedoelen. Intussen ben ik alvast gaan rechtstaan en heb de deurklink alvast om naar hiernaast te stappen in de richting van onze jukebox. Normaal kan je op zo'n ding zelf de selectie maken, maar ik heb daar een rode knop op laten plaatsen, zodat de jukebox zelf de keuze mag bepalen. Ik verlaat dus nu heel even het pand. Intussen mag Kenningham de tijd verlopen.

0: Na een romantische Ray Peterson met Goodnight My Love, Buddy Holly, Ray Vaughan. En Buddy moet in zijn tijd op een of ander podium ooit Skeeter Davis hebben ontmoet. Dat kan niet anders. Ze nam zelfs, Skeeter dus, in 67 een ganse LP op met erop covers van hits van Buddy. Wat ze ook deed was een antwoord geven op de hit Tell Laura I Love Her. Daar maakte Skeeter dit van.
1: Ta.

Het kan goed zijn dat je dit nooit eerder hebt gehoord, maar dat is nu net de kracht van hitwaarders die plaatjes ook een kans gunnen. Tel Tommy I Miss Him Skeeta Davis, in haar tijd een collega van Patsy & Noble. Maar die heeft ze nooit ontmoet, want Patsy leefde in Australië. Na een korte zangcarrière werd ze in haar thuisland een bekende actrice, vooral op tv, onder de naam Tricia Noble. Dit is wat het enige plaatje dat tot bij ons geraakte.

0: Mocht je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de

Uit Nederland, Time Bandit, aangespecialiseerd in You, een hit in 82. Ik heb er intussen de hitlijsten uit datzelfde jaar bijgehaald. Toen scoorde bij ons, en dan moet ik snel lezen hoor, Tight Fit met The Lion Sleeps Tonight. Wie scoorde nog goed? Nicole met Ambition Vrede. En wie zie ik hier staan? June Lodge, Someone Loves You Honey. En ook deze meneer scoorde Elvin Stardust.

Succesvol begonnen als Shane Fenton, om nadien als Elvin Stardust zijn tweede hit adem te vinden. Ik was het compleet vergeten, maar de man overleed op 72-jarige leeftijd. Dat was in 2014. Hij had zich intussen bekeerd tot het christendom. En dat zal hem zeker een plaats hebben opgeleverd in het hiernamaals. Een liedje nu dat het eerste hit werd voor Nicoletta in Frankrijk, maar pas goed doorbrak toen het werd opgenomen door de Spaanse groep The Pop Tops. Juist ja, ik heb het over Mammy Blue.

vanaf het eerste uur, vanaf hun eerste plaat, was ik een grote fan van de Amerikaanse groep Huey Lewis and the News. In onze top 30 drie man genoteerd, maar niet met deze. If This Is It.

En dit was het. Onze hitwaarde voor deze week. En je weet het, je kan de zaterdagavond van 5 tot 7 de uitzending van de vorige week nog eens beluisteren. Morgen ben ik er terug, dan van 10 tot 12 met CS-dag. Muziek met een strikje. Hoe dat klinkt? Wel, dan is er maar één gouden raad en die komt niet van Tante Kaat, maar wel van Radio Ludo. Afstemmen op ons en de rest van de klus klaren wij wel. Nog een prettige dag en tot morgen.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper

zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De 36-jarige Gwenda Willems uit Houthalen heeft een minuut extra mogen winkelen in een supermarkt in Zonhoven. De actie maakte deel uit van de viering van het 10-jarig bestaan van de winkel. Gewapend met een vooraf opgesteld plan snelde ze langs de rekken met wasmiddelen, shampoo, keukenpapier en pampers. Na exact 60 seconden moest ze naar de kassa. De buit had een waarde van ongeveer €230. Volgens Gwenda ging de tijd veel sneller voorbij dan ze had verwacht. Steeds meer Limburgse scholen organiseren deze zomer een zomerschool. In vergelijking met vorig jaar openen 10 extra scholen hun deuren tijdens de vakantie. Vooral in Sint-Ruiden groeit het aanbod sterk met 5 zomerscholen tegenover 2 in vorig jaar. Leerlingen kunnen er extra ondersteuning krijgen voor taal, rekenen en spelling, gecombineerd met sport, spel en uitstappen. Ook scholen voor buitengewoon onderwijs stappen mee in het verhaal. Volgens de directie is er duidelijk vraag naar extra begeleiding tijdens de zomervakantie. Vandaag blijft het overal in Limburg droog. Er zal ook regelmatig ruimte zijn voor de zon. De temperatuur komt uit op een maximum rond de 20 graden Celsius. De wind waait nog altijd matig uit het westen en kan wat killer doen aanvoelen.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De 102-jarige Lien Mangelschots uit Laakdal geniet volop van de bezoekjes van haar 2-jarige achterachterkleinzoon Alex. De jongen werd geboren net voor haar 100ste verjaardag en heeft een bijzondere plaats in haar hart. Lien woont nog steeds zelfstandig thuis en ontvangt elke zondag haar uitgebreide familie. Voor haar zijn de eerste stapjes en woordjes van Alex emotionele momenten. De familie verloor eerder een geliefde kleindochter, waardoor de komst van Alex nog meer betekenis kreeg. Dat ik dit nog mag meemaken, zegt Lien vaak. Een internationaal onderzoeksteam met medewerking van de Universiteit Hasselt heeft voor het eerst het wereldwijde netwerk van mycorrhiza-schimmels in kaart gebracht. Die schimmels leven samen met plantenwortels en spelen een belangrijke rol bij de uitwisseling van voedingsstoffen en koolstof. Volgens de studie bedraagt de totale lengte van het netwerk ongeveer 110 biljard kilometer. De onderzoekers berekenden ook dat de schimmels jaarlijks zo'n 4 miljard ton CO2 naar de bodem transporteren. De resultaten kunnen helpen om klimaatmodellen verder te verfijnen en landbouwsystemen beter te begrijpen. Vandaag blijft het overal in Limburg droog. Er zal ook regelmatig ruimte zijn voor de zon. De temperatuur komt uit op een maximum rond de 20 graden Celsius. De wind waait nog altijd matig uit het westen en kan wat killer doen aanvoelen.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanders Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Dit is Hit Riders.
2: Your leukste evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
0: De enige echte. Geniet.

Hallo en welkom bij Hit Warriors, het programma waar Golden Oldies opnieuw tot leven komen. Elke zaterdag van 10 tot 12 en in de vroege vooravond van 5 tot 7. Ik weet het, momenteel zou je er soms aan twijfelen, maar hoop doet leven. Wonderful World, Sam Cooke. Dat proberen we hier elke dag bij Radio Ludo, de zon wat meer te doen schijnen en de dag vrolijk in te vullen. En het moet vast en zeker lukken met deze song van Glen Campbell.

Doe de zon meteen wat extra schijnen. Glen Campbell's Sunflower. Een song geschreven door Neil Diamond. Een zanger die tegenwoordig nog met mondjesmaat aan bod komt. Ook bij diverse retro-stations is Bobby V. En als hij iets mag zingen, zijn het altijd dezelfde liedjes. Wij hier bij Radio Ludo hebben onze voorraad Bobby V-platen rijkelijk aangevuld en dat hoor je meteen.

de versie van Fats Domino, maar deze mag er ook best wezen, Bobby V, Let the Fall Winds Blow. In de 60's gebeurde dat vaker dan vaak, dat men klassiekers uit de 50's ging lenen en die dan in een wat aangepaste versie ging zingen. Koplopers waren The Beatles en The Rolling Stones, die onder meer verzot waren op het repertoire van Chuck Berry. En het waren ook Jerry and the Pacemakers.

0: Dit is Hit Riders met Mark Bridouet.
1: De enige echte. Jouw liefste en

Live fragmenten uit de show die Trini Lopez vaak bracht in de PJ Club in Hollywood was een van de allereerste discotheken in Los Angeles. In 1963 tekende Trini een contract bij hen om daar 3 maanden lang elke avond op te treden. Hij werd daar ontdekt door producer Don Costa, die hem meteen voorstelde aan Frank Sinatra, die hem op zijn beurt een contract aanbood bij zijn platenfirma Reprise Records. Hier heb je geen contract voor nodig, je kan je nummers eigenhandig opnemen en uitbrengen, en dan heb ik het over het fenomeen artificial intelligence. Zowel het orkest als de zanger in kwestie zijn fake, maar je kan er diverse kanten mee uit, zoals hier, helemaal in de sfeer van toen.

zanger die heeft geen naam. Het project heet Rockin' Jukebox Records When You Smile. Ik had toch zo meteen naar onze levensechte jukebox hiernaast. Daar komen nog echte klanken uit. En terwijl ik daar naartoe loop, om daar op de rode knop te drukken, eerst nog een man van vlees en bloed, die in zijn tijd alles live inzong. Toen waren zelfs bandopnemers met diverse sporen een uitzondering. Paul Anka.

The Everly Brothers, Burdock. Dat waren pas echte jukebox hits, net zoals die daarvoor Lucille van Little Richard. En ik kan je met mijn hand op mijn hart vertellen dat ik wekelijks nieuwe songs aan onze database toevoeg. Dat mag ik als muziekcoördinator bij Radio Ludo, zodat we al maar beter klinken. Deze jongens hebben hier bij ons ook hun thuis en hun draai gevonden, Peter en Gordon.

Adrian Golden, Nobody I Know. 2013 was geen fijn jaar voor Linda Ronstadt. Ze moest toen aan haar fans vertellen dat ze haar zangstem definitief kwijt was. En dat was te wijten aan de ziekte van Parkinson. Maar als je jezelf kan inblikken, je stem bijvoorbeeld, dan kan je daar voor de rest van je leven ook een beroep op blijven doen. In haar geval haar platen blijven draaien.

in 1963 voor het eerst op plaat gezet door Doris Troy, het jaar nadien door The Hollies en 14 jaar later door Linda Ronstadt, Just One Look. Als je van haar wil nagenieten, dan moet je zeker eens een bezoekje brengen aan haar website lindaronstadt.com. Dat is echt genieten hoor. Bobby Goldsborough die heeft ook een eigen website, maar je zal daar merken dat die man meer tijd besteedt aan zijn talent als schilder en aan het schrijven van kinderboeken dan aan zijn muziek.

Bobby Goldsborough, die wel meer hits heeft afgeleverd dan Honey. Je hoorde hem daarnet met Little Things, dat in die tijd ook op plaat werd gezet door Dave Barry. Ik ben niet zo tuk op live opname van artiesten. Ik draaide, oké, daar straks wel Trini Lopez, maar door de bank sla ik die versies liever over, al maak ik voor deze ook een uitzondering. Hier is Ringo Starr, samen met zijn All Star Band en een soort hommage aan Carl Perkins.

0: Yeah, thank you.
1: Mocht je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
2: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop.

Uit Zweden, de groep Chiquita, Just Listen to My Heart, dat ze ging lenen bij hun Zweedse collega's de Spatniks. Zelden doe ik dat, muziek in mono draaien, maar soms kan je niet anders. Een evergreen is dit, die in ik weet niet hoeveel versies bestaat. Vandaag in die van Johnny Kidd and the Pirates.

Johnny Kidd and the Pirates, If You Were the Only Girl in the World, and dan komt het, And I Were the Only Boy. Zoals ik al zei, en zoals je duidelijk kon horen, in mono. Foei, ik kan het meteen goed maken met een hit die ik pas een tijdje geleden in de stereo versie op de kop kon tikken. De groep Unit 4 plus 2.

Je kan over zowat alles zingen, dat hoorde je in het nummer Concrete and Clay. En je kan eender welke groepsnaam verzinnen, dat kan ook hoor Unit 4 plus 2. Met jouw goedvinden ga ik even rondneuzen in eigen land. En zo kom ik terecht bij een man die ook in Frankrijk goed wist te scoren. Ferre Grignard.

hoorde ik graag vanaf de eerste keer dat dit op de radio opdook, Little Girl, Syndicate of Sound. Over graag horen gesproken, werd en wordt nog altijd graag gehoord door de fans van Golden Oldies en van Cliff Richard in het bijzonder. Dit nummer dat Sir Cliff meepikte uit de film Follow That Dream van zijn groot titel Elvis Presley.

Angel Cliff Richard, en terwijl dat nummer draaide hier vlak voor me, dacht ik er ineens aan dat ik zo meteen nog een uur Golden Oldies Pop Classics en Evergreens moet draaien. Weet je wat? Ik leg deze plaat alvast klaar. Dan heb ik nog wel een minuut of 5-6 om hiernaast in mijn discotheek een nieuwe lading te gaan zoeken voor nog een uurtje Hitriders. One ticket, please.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlander Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
4: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
1: Dit is Hit Riders.
5: Your looks are evergreen.
1: Met Mark Bridouet.
6: De enige echte.

tweede uur van onze muzikale tijdreis. Langs de gouden jaren van de rock'n'roll, de soul, de disco en al die onvergetelijke classics uit de jaren 50 tot en met 70, of kortweg het wireless genoemd. Als een soort omen hoorde je daarnet Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Kondigt eigenlijk slecht nieuws aan. Dat horen we elke dag al genoeg in de nieuwsberichten. We gaan dat meteen uitgommen en goedmaken met deze hitsingle van The Turtles.

The Turtles, Happy Together. En zo voelen we ons ook hier bij Radio Ludo, met jullie erbij, als één grote muzikale familie, liefhebbers van de artiesten en songs uit de jeugdjaren van de muziek. En hier bij ons blijft die eeuwig jong. Die halen we elke dag met veel plezier opnieuw uit onze discotheek.

Gladys Knight en de Pips. Voor hen hadden de Miracles het opgenomen, maar die versie werd ingehouden. In 1968 ging de baas van Tamla Motown, Barry Gordy Jr., wel akkoord dat de versie van Marvin Gaye mocht worden uitgebracht, wat uiteindelijk de definitieve versie zal blijken nadien. Ook als we nu terugblikken. En een van die fans van het Tamla Motown geluid was deze meneer, Billy Ocean.

zit niet te graven in je geheugen, zo van wie mag dat toch wezen? Dit is je reinste artificiële intelligentie. Muziek zo gekunsteld als wat, gebaseerd op het patroon van 50's Dream Jukebox, Flowers on Maple Lane. En zo blijven we zelfs in hitwaardes de vingeren aan de muzikale pols houden. Deze jongens, opgelet, die zijn dan wel weer echt de Beatles.

Jo van Henderson, ja hoor, je hebt gelijk, oorspronkelijk op plaat gezet door The Beatles, Michelle. Ik heb er mijn koffer weer bij gehaald met rariteiten en zo goed als vergeten singles, platen die we niet elke dag draaien, zo af en toe eens tussendoor, onder andere in Hitwaardes. Dat is voor ze meteen eerst nog een liedje van The Beatles, maar dan hier in de versie van The Marmalade.

Er waren in Amerika maar twee groepen die in de 60s de Beatles de baas konden in eigen land. En dat waren de Beach Boys en de Four Seasons. Ook zij bleven hits scoren, ondanks de opmars van tal van Britse groepen in de Amerikaanse top 100 van toen. En toen het verhaal van de Beatles was uitgezongen, trok Paul McCartney zich even terug, bracht een paar soloplaten uit, om nadien platen af te leveren samen met zijn groep, of moet ik zeggen, met zijn project Wings.

daarvan zeggen wat je wil, maar Wings brachten tijdens hun hoogtijdagen knappe songs op de markt. En dat dankzij het schrijverstalent van Paul McCartney. En Paul die gaf eerlijk toe dat hij soms knotsgekke liedjes schreef. Some silly love songs. Zoals dit liedje bijvoorbeeld, dat hij samen met John Lennon schreef voor Billy J. Kramer en The Dakotas.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Een van de 5 platen uit de jaren 60. Daar kreeg je toen zowat iedereen mee op de dansvloer. The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. En ook niet van deze producties, afgeleverd door de productiefirma Dream Jukebox. Zo gekunsteld als wat, maar te geslaagd om niet te draaien.

Dream Jukebox Kiss Me by the Dinner Lights. En zo na de laatste plaat in onze hitwaardes voor vandaag. Morgen ben ik er opnieuw van 10 tot 12 met Siesdag. Een stapel platen met een strekje muziek om te zoenen. Nog een prettige dag verder en tot morgen.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd 2e, de Noor Johansen 3e. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.

0: Gateway Guay.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Ludo. Regen en wind, het is koud. Oh, wat is het weer guur. De hond moet naar buiten, maar ja, misschien...

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.